twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
2: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd een

0: mee. Voor op dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Bij afvalverwerker en recyclagebedrijf Renewi vond een bijzondere ondernemingsraad plaats. Daarbij werd een herstructurering aangekondigd met een aanzienlijke impact op de tewerkstelling. Hoeveel banen er sneuvelen bij Renewi Turnhout is nog niet helemaal bekend. Scholen en jeugdverenigingen in Arendonk kunnen tijdens het komende schooljaar de strijd aangaan tegen zwerfvuil via het project Operatie Proper. Met het initiatief van IOK Afvalbeheer, Mooimakers en het lokaal bestuur kunnen deelnemers niet alleen zorgen voor een schonere omgeving, maar op het eind van de rit ook een financiële beloning tot €900 opstrijken. De Pastorijstraat in Castellet is weer open voor het verkeer. De grote werkzaamheden in de straat zijn klaar. De voorbije maanden zorgden die werken voor omleidingen en extra hinder voor bewoners, handelaars en doorgaand verkeer. Maar dat is dus nu.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in een woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9-9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud net aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zonnewolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Zaterdag 29 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
9: Altijd en overal dichtbij.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
6: en jij kan weer ademen.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Elektrogeis,
5: dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
7: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.
8: Het is 7.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud net aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zonnewolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van giprok tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Never again!
7: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ

0: wil bouwen of verbouwen...
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
8: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
7: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
9: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
10: Het is 8 uur.

gaat nog geld opbrengen. Ja, geen 9 miljoen natuurlijk, zoals die goudstaven die daar ontdekt zijn. Maar tranen van goud, ach, je moet ergens beginnen. Hè? Aaron Blommaert was dat. Goedemorgen. Zometeen Chabuzi met de Boys Song na de hoofdpunten uit het nieuws. In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken, die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zonnewolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

Espresso was dat, een In Your Eyes, beste vrienden met One Republic. Ik heb Honey PFR zometeen met Solach, maar eerst Billie Eilish en Lunch. Die heeft al honger, die begint al over de lunch, het midden van het ontbijt.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Yes!
4: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos Winkelcentrum.
1: En op yes.be.

Deze flashback kwam uit 2008.

Smith was dat, een Drive Safe. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. We hadden ook Soko met I'll Kill Her. En dit is Alan Walker. And We Do It Alone. Dat is niet zo leuk, maar als het moet, moet het.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Never.
4: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ...

0: je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
0: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
0: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Fede Le Grand was dat. And That Thing. Daarvoor hadden we Calvin Harris en I Need Your Love met Ellie Goulding. Voilà, het is bijna tijd voor David Guetta. Ja, het is helemaal tijd voor David Guetta. Hij zingt over de mooie mensen, the beautiful people.

0: Thomas Gray en Rumours. Het zijn maar roddels, jongens. Je moet je daar voor de rest moet je daar niet te druk om doen. Tot aan 9 uur nog. Sam Smith en I'm Not Here to Make Friends.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Gijs.
1: Dat is pas topbediening en superservice.
0: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. ElectroGijs. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein. En het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. ElectroGijs. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 107. In Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
6: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
6: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
8: Het is 9.

Taylor Swift was dat. I knew it, I knew you. En zo werd het even over negen. Welkom hier bij Radio Noorderkemper. Martin Garrix hoor je zo meteen met eens de hoofdpunten uit het nieuws. In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken, die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zonnewolken, lokale bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

Loretta Sura was dat in de Plastic Paradise. Ja, ik ben geen fan van het meisje, dat weet u ondertussen. We blijven nog even in Vlaanderen met de mannen van Bazaar. Nee, niet de nacht in Amsterdam, maar anders.

0: Texas. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
3: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
2: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
3: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
2: Echt alles onder één dak?
3: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
2: Kijk ook even op ablsanitair.be.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
5: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Deze flashback kwam uit 2010. Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Live was dat en die Animal hier bij Radio Noorderkemp. We hadden ook die X-Ambassadors met Renegades. En Miley Cyrus heb ik nu voor je met Flowers.

Olivia Dean was dat. En It's So Easy to Fall in Love. En dat wil ik bij deze graag geloven. Vrienden, we gaan naar 10 uur met de Purple Disco Machine en Something on My Mind. Ja, en wat zou dat dan wel mogen zijn? Ik had het graag geweten.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

het is eigenlijk een bedwetertje, hè. Daar komt het op neer. Hè. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Even over 10. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Noorderkempen. Gary Pontes. Nee, ik moet zeggen Gabri Pontes zometeen. Born to Love You. Na de hoofdpunten uit het nieuws. In de Hogeveen is er opnieuw rookhinder na de zware natuurbrand daar. Dat komt door de zeer zwakke wind die er staat, waardoor de rook niet echt weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren dan maar dicht te houden. Ook buiten sporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft voorlopig ook dicht. In Odessa, in het oosten van Oekraïne, is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland trouwens nog een tweede aanval uit. In Frankrijk heeft Raphaël Glucksmann zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2027. Dat heeft de sociaal-democratisch Europees parlementslid zelf bekendgemaakt op de Franse zender TFA. De regeringspartij in Kazachstan heeft zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. De politiek in het Centraal-Aziatische land wordt nog wel steeds gedomineerd door president Kassim-Jomart Tokayev, ondanks beloftes over liberalisering. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK Hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste de groep. De Lions begonnen nogthans goed aan de wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Duitsland en Spanje stoten trouwens wel door. De weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop, maxima 22 tot 23 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal een buitje, de temperatuur stijgt wel langzaam. Donderdag zitten we rond 26 graden.

Crisscross Amsterdam was dat met My Oh My. Dit zijn de hits bij Radio Noorderkempen en ze komen er nog aan. Ja, Jelly Roll zo meteen I'm Good en deze van Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Never again!
2: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Texas. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Jennifer Lopez en Save Me Tonight met David Guetta. We hadden ook de Chemical Brothers, Let's Do It Again. En we doen het hier, 24 op 24 uur. De hits, laat ze maar komen met Milky en Mel Grapp en Just The Way You Are.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: dan Harry Styles. Harry Styles moet ik zeggen. All American Girls. Drake hadden we ook met Too Good en Rihanna. En dit is onze Jeremy McKeese. Ja, daarmee gingen wij naar Songfestival in 2022, zeg, met Miss You.
1: Sometimes I feel down. Sometimes I booze. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Yes!
8: Maxi-keuze.
7: Mini-prijzen.
8: Slimmer shoppen, minder betalen.
7: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
8: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
7: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
8: Waarop wacht je nog?
7: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
8: Maxi-keuze.
7: Mini-prijzen.
8: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
7: En op yes.be.
9: Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In de Hoogeveen is er opnieuw rookhinder na de zware natuurbrand daar. Dat komt door de zeer zwakke wind die er staat, waardoor de rook niet echt weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren dan maar dicht te houden. Ook buiten sporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft voorlopig ook dicht. In Odessa, in het oosten van Oekraïne, is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland trouwens nog een tweede aanval uit. In Frankrijk heeft Raphaël Glucksmann zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2027. Dat heeft de sociaal-democratisch Europees parlementslid zelf bekendgemaakt op de Franse zender TFA. De regeringspartij in Kazachstan heeft zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. De politiek in het Centraal-Aziatische land wordt nog wel steeds gedomineerd door president Kassym-Jomart Tokayev, ondanks beloftes over liberalisering. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK Hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste de groep. De Lions begonnen nogthans goed aan de wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Duitsland en Spanje stoten trouwens wel door. De weersverwachting: vandaag schijnt de zon volop, maxima 22 tot 23 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal een buitje, de temperatuur stijgt wel langzaam. Donderdag zitten we rond 26 graden.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken. Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio. Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM. Weg met die antenne. Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd een

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies. ABL Sanitair. Stemmig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
0: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be.

0: Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protecoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
1: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyprok tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan.
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44. 34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.
8: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Bij afvalverwerker en recyclagebedrijf Renewy vond een bijzondere ondernemingsraad plaats. Daarbij werd een herstructurering aangekondigd met een aanzienlijke impact op de tewerkstelling. Hoeveel banen er sneuvelen bij Renewy Turnhout is nog niet helemaal bekend. Scholen en jeugdverenigingen in Arendonk kunnen tijdens het komende schooljaar de strijd aangaan tegen zwerfvuil via het project Operatie Proper. Met het initiatief van IOK Afvalbeheer, Mooimakers en het lokaal bestuur kunnen deelnemers niet alleen zorgen voor een schonere omgeving, maar op het eind van de rit ook een financiële beloning tot €900 opstrijken. De Pastorijstraat in Castellet is weer open voor het verkeer. De grote werkzaamheden in de straat zijn klaar. De voorbije maanden zorgden die werken voor omleidingen en extra hinder voor bewoners, handelaars en doorgaand verkeer. Maar dat is dus nu af.

0: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be.
4: Jongeren genieten van voordeeltarieven.
3: Funky Town Festival.
4: Op zaterdag 29 augustus
3: in het Stadspark van Herentals.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Never.
3: Wel, na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.

0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.

0: Albers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
0: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
0: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
0: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
0: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
0: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 177. 87 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.

0: blijft een heerlijke hit, deze van Enter en 54 Ultra. Talk to You was dat tot 3 minuten over 1. Een hele goede middag allemaal en wees welkom. We zijn eraan begonnen. Dit is een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. En je luistert naar Radio Noorderkempen. Dat betekent dus heel veel hits. Maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al 2. Vannacht raakte iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis. De politie kon vlak daarna 2 mensen de buurt oppakken. Het is niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder voor. Benzine 95, 3 cent per liter erbij. Je betaalt al maximaal 1,97 euro. De hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98, 4 cent per liter duurder. Een liter kost al maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar 2, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Broens. Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro, maar volgens de rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor middelbare scholen onhaalbaar. Minister Demir gaat de maximumprijs volgend jaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens journalisten zit er meer achter. Want met je smartphone heb je natuurlijk een appje en zit je op de server van Lidl. Ze kunnen daar exact je koopgedrag zien. Wat koop je, hoeveel en wanneer? Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan het al. Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is, door deelname van Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag zonnig 23 graden. Morgen start met zon, na de middag regent, wordt 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter tot mogelijk 27 graden, met regelmatig kans op een onweersbui.

Eentje was dat van Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Pink hadden we net hiervoor met die wondermooie hit Walk Me Home uit 2019. Jouw nummer 1 hitradio met zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. De meest recente hit Repeat It. Na deze Paulien, dit is Uit Mijn Hoofd. Kink.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
6: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
7: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

Het is momenteel de meest recente hit van deze Henri Piever met Sola. Net hiervoor terug in de tijd naar 2016. En dat deden we nog eens met die geweldige flashback van Charlie Puth. One Call Away was dat. En zo is het 5 minuten voor 2:30 geworden. Met zometeen Camille met Nu Dat Je Weg Bent. De nieuwe hit na Robin Schulz en Alida met In Your Eyes.

20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

Radio Noorderkempen met Freya Sky, met Silent Treatment, Zeeën met Pillow Talk uit 2016, net hiervoor.

Zo, dat was ze nog eens met haar nieuwste hits. Laura Tesoro met Plastic Paradise. En Bazaar met Nacht in Amsterdam net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur. Dat doen we nog met Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You. Ik heb ook nog Taylor Swift voor je met I Know It, I Knew You. Tot zometeen.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar Kempische opruimdienst.

0: ademen.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 2:00.

0: 3 minuten over 2 geworden met de nieuwe hitsingle, jawel, van Kaiju en Max McNowen. Take Me Back was dat. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en wees welkom nog steeds bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits, je krijgt ze nu, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Wie kiest voor de staatsbon op 10 jaar krijgt een netto rendement van 2,6%. De bon op 1 jaar 1,9%. Vanaf aanstaande woensdag kan het grote publiek officieel intekenen op die nieuwe staatsbons. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is afgelopen nacht alweer een gewonde gevallen bij een nieuw schietincident. Dat brengt het totaal op 3 schietpartijen in de gemeente in amper een weekend tijd. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kon kort na de feiten 2 verdachten oppakken in de buurt. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht. Benzinetanken wordt morgen opnieuw een flink pak duurder. Voor een liter 95 betaalt u morgen maximaal 1,97 euro, een stijging van 3 cent en meteen de hoogste prijs in 3 maanden tijd. Benzine 98 stijgt met 4 cent op maximaal 2,13 euro per liter. De olieprijzen blijven hevig schommelen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Op Pukkelpop is de grote uittocht aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein in Kiewit stilaan leeg. De vermoeide festivalgangers proppen de laatste spullen in hun tassen. De organisatie van Pukkelpop gaat de komende dagen bekijken welke achtergelaten tenten en spullen nog hergebruikt kunnen worden voor goede doelen. In Nederland zijn nog eens 8 extra slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval met een Belgische scholierenbus in Zwolle. Dat brengt de tussenbalans op 16. Een reisbus vol scholieren botste vanochtend op de snelweg frontaal tegen een bestelwagen. Een 40-tal niet gewonde reizigers wordt momenteel opgevangen in een nabijgelegen sporthal. In een schokkende video op de Iraanse staatstelevisie wordt Baron Trump, de jongste zoon van de Amerikaanse president Trump, rechtstreeks met de dood bedreigd. Wie de tiener vermoord, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro beloofd. In de reportage wordt ook gedetailleerd onthuld waar Baron zich vaak bevindt en hoe zijn beveiliging in elkaar zit. In de ronde van Spanje gaat de derde rit van start. Het peloton krijgt meteen de allereerste zware bergrit voor kiezen. Vooral de finale belooft loodzwaar te worden, met 2 venijnige beklimmingen richting aankomst op bijna 2000 meter hoogte. De Sloveen Pogačar start straks in de rode leiderstrui. Het weer tot slot deze namiddag. Zonnig en aangename 23 graden. Morgen starten we opnieuw met flink wat zon. Na de middag stijgt de kans op regen. 23 graden. Woensdag en donderdag met 6 tot 28 graden, een pak warmer. Al moeten we regelmatig de kans op een plensbui erbij nemen.

bijzonder rustige hit. En dat kan af en toe wel eens geen kwaad. Deze van Teddy Swims met Mr. Know It All. Alan Walker en Sofia Somayo met Diamond Heart uit 2019. Net hiervoor. Ik heb zo meteen voor je Alex Warren met Fever Dream. Dat na deze Sabrina Carpenter. Dit is Espresso.

0: klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Stissus, doe eens voort, Jan!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stissus, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.

0: ben jij? Is de volgende flashback van vroeger of later dan 2010?
1: Oh, father, tell me.

Het is een hele goede hit, anders stond ze niet zo lang genoteerd, liever, in de wekelijkse Ultra Top 50, deze Olivia Dean. So Easy to Fall in Love. Kaleo met Way Down We Go uit 2016, net hiervoor. En zo is het 3:03 geworden. Ik heb zo meteen Niels de Staatsbader voor je met Vuur en Vlam. Na Conkara en Shaggy met Banana.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen. Never.
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank.

0: 22 augustus. Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer. Met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival. Met Robot Rock Alive. Daft Punk Tribute. Admiral Freebie. Judith. Lizard. Leon Mills. Hotel Vinyl. En veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

De meest recente hit was het van Bebe Rexha en Faithless met New Religion. De flashback net hiervoor, daarvoor gingen we naar 2017. En dat deden we nog eens met Oscar and the Wolf met Runaway. Radio Noorderkempen met zometeen muziek van Jelly Roll. Dat na deze van Stromae en...

Kelly Roll was dat dus, hè, met I'm Good en Stromae en Pom met Ma Meilleure Ennemie net hiervoor. Hitje uit 2024 alweer. Op naar het tijd zijn van 3 uur. En dat doe ik nog met een paar goede hits. Onder meer van Dua Lipa met Love Again. Ik heb ook nog Jennifer Lopez en David Guetta voor je klaargezet. Dat met Save Me Tonight. Tot zometeen dus aan de andere kant van 3 uur.

0: Mos, schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje, toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is...

0: Jurylid bij The Voice Germany, deze Cam Red met Be Mine, tot 2:02. Een hele goede middag allemaal en wees welkom in het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Dit is Radio Noorderkempen en heel veel hits, ja, ze zijn onderweg. Voorop nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er komt een nieuwe staatsbon en die krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar 1,93%. Ter vergelijking, de uitzonderlijk populaire staatsbon in 2093 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van de brandweerman Olivier van Cotte. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis, trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. In een toch wel schrikbarende video op de Iraanse staatstelevisie wordt Barron Trump bedreigd, de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe die beveiligd wordt. Het is niet duidelijk wie daarachter zit. Vanmiddag zonnig, 23 graden. Morgen start met zon, na de middag regen. Het wordt dan ook 23 graden, woensdag en donderdag zachter. 26 tot 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een plaatselijke bui.

muziek was dat van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En Offenbach met Miles Away van vorig jaar 2025. Hè. Net hiervoor bij jouw nummer 1 hit radio. Zometeen Just A en Sam Harper met de nieuwe hit Just A Little. Dat na Reggie en Laura Tesoro. Dit is Bound To Be.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
8: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
9: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels. En luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
10: Weg met die antenne.
9: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
10: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
11: Altijd een

Het is momenteel de meest recente hit van deze Bruno Mars. On My Soul was dat. Een Major Lazer met Watch Out For This uit 2013. Net hiervoor. En het was trouwens de flashback. En zo is het 6 minuten voor 4:30 geworden op deze maandagmiddag 24 augustus 2026. Hè, met zometeen DJ Lysias en Milo Forever Young. Na deze Benson Boone met Mystical Magical.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Never
2: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: 31 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

vind ik nu eens een geweldig goede nieuwe hit. Deze van Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My, Jonas Blue en Dakota met Fast Car uit 2016. Net hiervoor op 106.2 en 107.8. Zometeen Shakira na deze Swedish House Mafia.

Recente hit Die Die en Swedish House Mafia met Wait So Long, net hiervoor. En zo gaan wij naar het tijd zijn van 4 uur. Doen we nog met de meiden van 4, met Unapologetically. Ik heb ook nog Carol G en Bruno Mars voor je met de nieuwe hit Still. Maak er voor de rest nog een hele fijne maandagmiddag van.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
4: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
3: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
4: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
3: Echt alles onder één dak.
4: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918. En vraag een gratis prijsofferte.
3: Kijk ook even op ABL Sanitair.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
8: Het is 4

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky roept wereldleiders met klem op om de Russische president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Zelensky doet die oproep niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich exact 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Maar vandaag vecht het land opnieuw volop voor zijn vrijheid. De oorlog lijkt de laatste tijd net te escaleren met voortdurende dodelijke aanvallen over en weer. Vanochtend kwamen in Rusland 3 tieners om en in de Oekraïnse regio Kharkiv werden 5 mensen gedood. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en de Europese commissievoorzitter von der Leyen zijn vandaag in Kiev om nogmaals hun onvoorwaardelijke steun te betuigen. De basiliek van Koekelberg is vanochtend onder massale belangstelling afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De 50-jarige hulpverlener kwam eerder deze maand om bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Francot kreeg een staatsbegrafenis waarbij een indrukwekkende rouwstoet door de hoofdstad trok. Meer dan 100 brandweercollega's vormden een emotionele erehaag aan de basiliek. Inwoners van de Vlaamse Ardennen zouden nog tot november rekening moeten houden met onverwachte stroomstoringen. Dat zegt Elia, de netbeheerder, nadat afgelopen zaterdagnacht de stroom al voor de 3e keer in een maand tijd uitviel in de regio. Volgens Elia ligt de oorzaak bij ingrijpende werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde. Er is wel een noodscenario uitgewerkt om de hinder tot een minimum te beperken. In de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste zware bergrit die het peloton door de Pyreneeën loodst. Na 70 vlakke kilometers wachten er in de finale 2 loodzware beklemmingen richting aankomst. En het wordt uitkijken of onze landgenoot Wout van Aert zijn slag kan slaan, al is het parcours aards moeilijk. De Sloveen Pogačar startte vanmiddag in de rode leiderstrui. Het weer deze namiddag overal zonnig en droog bij een aangename 23 graden. Morgen starten de dag opnieuw flink met wat zon. Na de middag trekt de regenzone over bij 23 graden. Woensdag en donderdag beloven een pak zachter en zomerser te worden met temperaturen rond 27 graden. Al stijgt regelmatig de kans op een lokale bui.

0: keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals. Never again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Go.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuif. Ramen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
0: Het is 5 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky roept wereldleiders met klem op om de Russische president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Zelensky doet die oproep niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich exact 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Maar vandaag vecht het land opnieuw volop voor zijn vrijheid. De oorlog lijkt de laatste tijd net te escaleren met voortdurende dodelijke aanvallen over en weer. Vanochtend kwamen in Rusland 3 tieners om en in de Oekraïnse regio Kharkiv werden 5 mensen gedood. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en de Europese commissievoorzitter von der Leyen zijn vandaag in Kiev om nogmaals hun onvoorwaardelijke steun te betuigen. De basiliek van Koekelberg is vanochtend onder massale belangstelling afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De 50-jarige hulpverlener kwam eerder deze maand om bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Francot kreeg een staatsbegrafenis waarbij een indrukwekkende rouwstoet door de hoofdstad trok. Meer dan 100 brandweercollega's vormden een emotionele erehaag aan de basiliek. Inwoners van de Vlaamse Ardennen zouden nog tot november rekening moeten houden met onverwachte stroomstoringen. Dat zegt Elia, de netbeheerder, nadat afgelopen zaterdagnacht de stroom al voor de 3e keer in een maand tijd uitviel in de regio. Volgens Elia ligt de oorzaak bij ingrijpende werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde. Er is wel een noodscenario uitgewerkt om de hinder tot een minimum te beperken. In de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste zware bergrit die het peloton door de Pyreneeën loodst. Na 70 vlakke kilometers wachten er in de finale 2 loodzware beklemmingen richting aankomst. En het wordt uitkijken of onze landgenoot Wout van Aert zijn slag kan slaan, al is het parcours aards moeilijk. De Sloveen Pogačar startte vanmiddag in de rode leiderstrui. Het weer, deze namiddag overal zonnig en droog bij een aangename 23 graden. Morgen starten de dag opnieuw flink met wat zon. Na de middag trekt de regenzone over bij 23 graden. Woensdag en donderdag beloven een pak zachter en zomerser te worden met temperaturen rond 27 graden. Al stijgt regelmatig de kans op een lokale bui.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon.
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
8: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: dust, all that I adore.
1: Deze flashback kwam uit 2014.

0: augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never!
0: Wel, na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele andere.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
2: En op yes.be.
0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Het is 6.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Onghee in de provincie Namen is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timio, maar dat is nog niet zeker. Timio is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onghee verdween. De auto van zijn papa werd een dag later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gilies en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook schietincidenten in Sint-Gilies en Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Het zou kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen, zegt netbeheerder Elia, nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitknalde. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder stroom. Komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom onverwacht uitvallen. En kijk, het is iets wat al langer wordt gezegd. We betalen steeds meer en meer voor onze stroom en voor de distributie en de nettarieven. Maar blijkbaar is er nooit geïnvesteerd. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de laatste 11 bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden er al 50 gekapt, ondanks fel protest. Inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen. Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen, 23 graden. Woensdag en donderdag weer warmer, 27 graden, maar kans op regen en onweer.

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: vervelende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lump, hè.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

0: expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona Zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
3: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
4: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
2: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
1: Het is 7 uur.

0: Hoor op dit uur nieuws uit onze regio.
1: Wie in de Kempen als best heeft zitten in leidingisolatie of vloerbedekking kan nog maar enkele weken aanspraak maken op een subsidie van 50% voor de professionele verwijdering daarvan. Sinds de intercommunale IOK en afvalorganisatie OVAN met project startte in 2020 zijn er 1000 subsidies uitbetaald, maar over een paar weken loopt het

project af. Wie nog een aanvraag wil indienen, kan dat doen via iok.be en daar doorklikken naar als best project. Casterlee wacht nog altijd op de terugbetaling van agentschap Wegen en Verkeer voor de heraanleg van de Pastorijstraat, meldt VRT Nieuws. De gemeente schoot voor die werken €800.000 voor, terwijl het om een gewestweg gaat die dus door Vlaanderen wordt beheerd. Afspraak was dat AWV haar deel zou terugbetalen, maar dat is tot op heden niet het geval. Vanaf eind augustus wordt het kruispunt van de Stoktsebaan en de Kapelstraat in Vosselaar anders ingericht, tijdelijk weliswaar. Er komt een knip voor gemotoriseerd verkeer, waardoor de Stoktsebaan op deze plaats autoluw wordt. Fietsers en voetgangers kunnen er wel blijven doorrijden en wandelen. Het zou gaan om een proefopstelling.

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met

0: Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ-sets, foodtrucks en randanimatie in het Stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via funkytownfestival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
0: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
4: Weg met die antenne.
0: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht,

0: deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
5: Het is 8.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur vanaf vandaag officieel opgeheven. Dat heeft gouverneur Carina van Kouter beslist. De maatregel was sinds midden-juni van kracht vanwege de aanhoudende hitte en de extreme droogte. Volgens de gouverneur is de situatie voldoende normaal. De oceanen en zeeën wereldwijd waren nog nooit zo warm als nu. De gemiddelde temperatuur van het zeewater heeft 21 graden bereikt, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateert van maart 2 jaar geleden. Hoofdoorzaak klimaatopwarming, versterkt door het weerfenomeen El Niño. Dat warme zeewater zorgt niet alleen voor meer hevige stormen en regenval, maar heeft ook een catastrofale impact op de onderwaternatuur, zoals het massaal afsterven van koraalriffen. Nochtans zijn er riffen die aangroeien. Ook dat staat hier en daar te lezen. De Amerikaanse president Donald Trump viseert Canada opnieuw met flinke economische sancties. Trump kondigde op zijn social media aan dat de importheffingen op Canadese auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal verdubbeld worden van 25%.

Verdicht naar 50%. Aanleiding voor de drastische stap, het definitief afspringen van de handelsonderhandelingen tussen Amerika en Canada afgelopen week. Onze nationale hockeyvrouwen hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK. De Red Panthers kregen het geweldige nieuws nog voor ze vanavond zelf in actie moeten komen. Omdat Duitsland won van Spanje, kunnen de Belgen de kwalificatie niet meer mislopen. Toch blijven de Panthers bijzonder ambitieus voor hun partij van straks. In de ronde van Spanje is de derde etappe uitgedraaid op een sisser. De geplande Pyreneeënrit werd vanmiddag volledig geannuleerd wegens extreme regenval en hagel. Op zo'n 15 kilometer van de finish werd de situatie voor het peloton zo onveilig dat de renners de wedstrijd moesten staken en beschutting moesten zoeken. Er is dan ook geen ritwinnaar in het algemeen klassement, verandert ook niet. Sloveen Pogacar behoudt de rode leiderstrui, Wout van Aert blijft tweede. Vanavond en vannacht blijft het droog bij ons, bij minimaal rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag een regenzone bij 23 graden. Woensdag en donderdag beloven een pak warmer te worden met temperaturen rond 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle buien en lokaal onweer.

0: you feeling?
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

0: restaurantjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers, wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een hete living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: Never.
7: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda.

0: keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen.

0: veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina.
1: Zaterdag 29 augustus, Funky Town Festival. De muzikale afsluiter van de zomer met live bands, DJ sets, food trucks en randanimatie in het stadspark van Herentals. Funky Town Festival met Robot Rock Alive, Daft Punk Tribute, Admiral Freebie, Judith, Lizard, Leon Mills, Hotel Vinyl en veel meer. Online vind je de volledige line-up. Tickets kan je bestellen via Funky Town Festival. Festival.be. Jongeren genieten van voordeeltarieven. Funky Town Festival. Op zaterdag 29 augustus in het Stadspark van Herentals.

0: Wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ah wel, François, waar gaat jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee.

0: En op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Het is 9.

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Hoogevenen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open, meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbranden. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn ook nog steeds aan het nablussen voor de veiligheid. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK en dat terwijl ze zometeen nog moeten spelen. Duitsland kon er straks winnen van Spanje en dus is de volgende.

volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Maar ze blijven ambitieus. De VS wil met een nieuwe campagne alle economische kanalen van Iran doorknippen, genaamd Operation Economic Outcast. Dat heeft minister van Financiën Scott Bessent gezegd. De blokkade zal focussen op 5 domeinen: technologie, goud, digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent heeft Trump gebeld met de leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en het regime helpen om olie te smokkelen en de huidige sancties te ontwijken. En dan hebben we nog uitsmijter, want een opvallende wedstrijd in de VS. Wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het warmer, 27 graden, maar wel kans op regen en plaatselijk onweer.

wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open, meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbranden. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn ook nog steeds aan het nablussen voor de veiligheid. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze zo meteen nog moeten spelen. Duitsland kon er straks winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Maar ze blijven ambitieus. De VS wil met een nieuwe campagne alle economische kanalen van Iran doorknippen, genaamd Operation Economic Outcast. Dat heeft minister van Financiën Scott Bessent gezegd. De blokkade zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent heeft Trump gebeld met de leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en het regime helpen om olie te smokkelen en de huidige sancties te ontwijken. En dan hebben we nog een uitsmijter, want een opvallende wedstrijd in de VS. Wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het warmer, 27 graden, maar wel kans op regen en plaatselijk onweer.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onhecht, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een ingrijpend plan op tafel gelegd. Landen die nog handel drijven met Iran riskeren keiharde Amerikaanse sancties. President Donald Trump zou de betrokken overheden daar de komende dagen persoonlijk voor waarschuwen. Washington wil Teheran zo dwingen tot toegevingen, onder meer over de cruciale straat van Hormuz. Maar of dat allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Het weer, er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land, 23 graden. Morgen woensdag en donderdag...

woelen en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden en we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Wordt dus warmer en zomerser, maar ja, die zon is er niet altijd bij.